0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.
1: Het is een doolhof, een labyrinth. Klim op je schouders, hoop dat je dat niet erg vindt. Ik wil niet vechten, liever vermijden. Verliezen kan ik beter met een winnaar aan mijn zijde.

zeet. Al het geld is maar papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zag jongens.

is de stilte gebleven? Waarom blijft de storm maar razen? Wanneer stoppen ze nou met heien? Hoe moeilijk is het om te luisteren?

0: spreken.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen.

weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht.

was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

0: nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit. Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht.

gebeld, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola. Schout, auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind

0: mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan datgeen wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding met je af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven.

Afferde, Beneden Leeuwen, Druten, Molenhoek, Bessingen, Overasselt, Alverna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Eilekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes.

je zegt. Al het geld is maar papier, je neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zag jongens.

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: Dittes me start me squad, je weet dat. Dittes me start me squad, je weet dat. Dittes me start me squad, je weet dat. Dittes me start
1: me stop, me stop, me stop.
0: Dittes me start me squad, je weet dat. Dittes me start me squad, je weet dat. Dittes me start me squad.

0: jou zijn. Je ochtend in je douw zijn. Upper in je down zijn. Doorgaan tot we oud zijn.
1: Dies ist Niederpop. Und auch dies ist Niederpop.
2: Annabelle, es wird nichts zonder jou. Annabelle, es wird nichts zonder jou. Annabelle.
1: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.

zeet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat er

gebroken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.